0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SNB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur de meer muzieknacht.
10: Wat de aanstellen betreft die in Berlin den aanslag op de Deutsch-Arabische Gesellschaft verübt haben, is die Polizei einen Schritt weitergekommen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06 51 85 29 75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Insteel eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SMB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt apenstaartje lefgroep.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze weten.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Bibliotheek Beds kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Inked Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht.

0: en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat?
9: Huh? Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
12: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
0: SNB.
14: Jan Berg.

eventjes terug naar het jaar 1986. Deze van Albert West samen met Albert Hammond. Ja, samen een mooie plaat gemaakt. Give a Little Love was de titel van de topplaten. Hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze weer voor u draaien komende uur. Zoals deze, Sabrina Carpenter.

0: met een nummer wat uitkwam in 2025. Voor mij een grote hit geweest. When Did You Get Hot was de titel van deze opname. Hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan door met...
1: Ouwe Meuk!
0: Inderdaad, uit dat vaatje gaan we naar het jaar 1968 met Ardeen Taylor. I Gotta See Jane. Ja, je kan er maar naar op zoek zijn. Ouwe Meuk, met andere woorden, in het programma Bonte.

0: Ardeen Taylor uit 1968. Vergaan aan glorie, zullen we bijna zeggen. Maar wel een leuk plaatje om nog eens een keer te draaien. Gotta See Jane, zo heette het.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: En we gaan naar 2005 met Raccoon. Dit is Love About It.

0: muziek van Raccoon, inmiddels alweer meer dan 20 jaar oud. Dit was Love About It.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu. When you look so good.
0: U2.

0: De muziek van U2, You're the Best Thing About Me, de titel van deze opname. Terug naar het jaar 2017 gingen we met deze muziek. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier zo. Where?

0: listen to Jill. Muziek van de Wild Rangers. Spiks vindt een nieuw werkje. When the Justice Fails.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Dit is Skunk Anesi. Weak as I am. Gala 1996.

0: Jazeker, de muziek van Skunk Anansie. En dat kwam uit het jaar 1996. Week as I am. We kijken op de klok, we moeten richting het half uur.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Gaan we doen, uit 1973. Peter Koelewijn en zijn Rockets. Het lied van Angeline, de blonde seksmachine. MUZIEK

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond.

We schrijven het jaar 1984 met eerst van Fox to Fox. Precious Little Diamond, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. We schakelen over naar de muziek van het heden. Is Emmanuel Cortez en Amor.

0: Ja, dat waren ze, de rockers uit een lang vervlogen verleden. De Rolling Stones uit 1965, meer dan 60 jaar oud. Get Off My Cloud.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We maken weer een sprongetje in de tijd. 2002, Ja Rule en Kees.

0: Jazeker, uit 2002, de muziek van Ja Rule en Case. Dit was Living It Up.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nederlandstalig tekst van Michael Nobbel. Ik voel me te gek. Voelt u zich ook te gek?

0: vrolijk moppie muziek van Michael Nobbe. Ik voel me te gek.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
2: As for money.
0: And Pitbull en Christina Aguilera.
2: As for advice. Get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

En dat was een Pitbull samen met Christina Aguilera. En het nummer gedeeld is Feel This Moment. 2013 kwam het uit. En dat bracht ons dan wel weer aan het einde van het programma Bond. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang. Mijn naam is Jan Bergen en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft. Ja, rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Met allerlei leuke activiteiten die daar ook bij horen. Reageer op het programma. Kan en mag. Janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor openstaat. En ik vertel nog even wat muziek is waar we eruit gaan. Allereerst gaan we naar 1979 met die heerlijke plaat van Dave Edmunds. Girls Talk. En daar nog een nieuw werkje van Clape McGuire. Little Bit of Sweetness. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond maar weer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: John en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SNB
12: 107.5 FM.
13: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
13: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Na het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. Eindhoven wordt genoemd als een van de steden voor een landelijk project waarin meer woningen worden gebouwd voor studenten en starters. Dat wordt georganiseerd door pensioenfonds ABP en investeerder Rockfield Real Estate, meldt het ED. Het plan is om in heel Nederland 2000 woningen te plaatsen, verdeeld over wooncomplexen in 8 steden. Daarvoor is een budget van 350 miljoen vrijgemaakt. Hoeveel woningen er daadwerkelijk in Eindhoven gaan komen, is nog niet bekend. Een pand aan de Grote Berg in Eindhoven is 5 maanden gesloten door de gemeente. Aanleiding is de vondst van een grote hoeveelheid drugs en contant geld. Dat gebeurde in februari tijdens een inval van de politie. Die was onderdeel van een grotere operatie waarbij in totaal 11 panden werden onderzocht. En die actie kwam weer voort uit de vondst van een drugslab in Waalre in 2024. De TUE gaat stappen zetten om AI-gebruik in het onderwijs te verbeteren. Vanaf september zet de universiteit zogenoemde AI-labels in. Uit eigen onderzoek blijkt dat kennis over kunstmatige intelligentie tekortschiet bij zowel docenten als studenten. Ze hebben nu nog nauwelijks een idee van de richtlijnen rondom AI-gebruik. Glow Eindhoven is dit jaar weer te zien in het Philipsstadion met een droneshow. Daarmee keert het Lichtkunstfestival voor het eerst sinds 2019 terug naar het stadion. Glow vindt dit jaar van 7 tot en met 14 november plaats. Het thema is Connect. Philip Ross staat voor het eerst aan het roer als artistiek directeur. En PSV Vrouwen ziet 6 speelsters vertrekken na dit seizoen. Aanvoerder Laura Strik, Emmeke Hensen en Moon Beagle Esteves verlaten de club, terwijl Renate Jansen en Meerte Kemper-Morees hun voetbalcarrière beëindigen. Aniek Jansen maakt de overstap naar PEC Zwolle. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 8:30 tot 10:30... aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffeninleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
6: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
7: Radio SNB.

0: Oh, wat doen we dit terugdenken aan de zomervakantie van 1989, vrienden. Wat een hit was dit toen, hè? Het was Pino D'Anzio en Maguala Idea.
1: Dit is de Middle of the Road Show met...

0: Zo ben je stond in de hitlijst, hè? Weet je dat? Zo van niets.
1: Oh, yeah.
0: Wat stonden ze bovenin ook? Oh. En onverwachts gezellig. Pushy real good. Nou, dat weten we nog wel. Ja, uiteraard. Het was Salt & Pepper, vrienden. Uit de gouden jaren. De jaren die wij nog lang niet vergeten zijn. Muzikaal gezien gaat het nog steeds lekker. Hey, welkom. Dit is de muziek. Hey, wat?

Dan zegt de jeugd van tegenwoordig, wat is dat? Wat is dat? Wat komt er vandaan, jong? Nee, het was een succes in die serie op de tv. Ik kan me herinneren, elke zondagavond, ik meen om 6:30 vlak voor het Sport in Beeld begon, zag je de Patrick Family. Nou goed, dat was wat. En ze maakten muziek. Ze waren bijzonder muzikaal. Dus in elke aflevering ook muziek. Meestal zongen ze een paar nummers. Zoals ook zojuist gedraaid. Voor jou op de radio. I think I love you. Lekker toch? Wat nog meer lekker is, zometeen vanuit het theater. Een fijne voor achter de keukengordijnen zit eraan te komen. En dit succesvolle duo uit de jaren 80. The Modern Talking.

0: Thomas Anders aus Deutschland. And you're my heart and you're my soul.
1: Ook
0: bekend dat duo als de Modern Talking. Lieve mensen, waar ik op deze avond kloot, ze hebben lekker gevrijen. Wat zegt u? Hoogste tijd voor
2: Rutja
0: Kot.

0: Hans de Knecht, dat doet je geen...
1: Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wassen.

en mee de hele nacht. De hele dag. Nou, ze was er dus echt niet vies van, hè. Rutjak Kopdam, al zijn er een fijne voor achter de keukengordijnen. En ook deze gammers kwam weer terug. Lekker terug in de middel van de roadshow op jouw radio natuurlijk. Met de Tiger Feet. Het was Mud uit Engeland. Kort geleden nog een expeditie gedaan. Door de donkere jungle van Afrika. Maar je komt er echt de vreemdste types tegen, hoor. Kijk, heb je hier. Oh, dat was het. Daar hangt een spiegel. Jee, je was er wel bang voor.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Dacht je dat?
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.

Alweer zo'n heerlijk lief liedje in de middel van de roos, joh. Echt heel lief. Oh. Ja, dat was toen het Songfestival in 1976, wat was het? Met Save Your Kisses For Me. Het was de Brotherhood of Man. Dit is de middel van de roos show voor jou, via de bekende lange palen en digitale kanalen. En Rolls Royce, ook zo'n lekker beentje. Dit is Best Love voor jou.

gebeurt er?

en Blue Notes. Met Satisfaction Guaranteed al Take Your Love Back. Gouden jaren, gouden tijden. En de platen die zitten nog steeds tussen je oren. In het, nou misschien wel, his stereo. In plaats van stereo. Het komt van alle kanten, nietwaar? Wat kan ik Mono via de middengolf? Hey, wat leuk dat jij erbij bent vandaag.

Het was 1989 voor de speciale aanbieding van het Goede Doel. Henk en ik natuurlijk, maar ook met gast Nol Havens van VOF de Kunst. Lekker terug in het, het veilige verleden natuurlijk. Toen alles nog lekker en vrolijk was. Oké, vlindertjes, vogels.

Michael Mocking, basgitarist. Geweldig toch? Love Games. En tot zover voor vandaag de Middle of Den Roshow. Ik hoop dat je het leuk vond. Zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon blijven luisteren naar mijn lieve collega's. En maak er sowieso nog een hele fijne voortzetting van. En uiteraard...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
14: En overal via radio SNB.nl.
15: Radio.

Naar Rama uit ons basisjaar en de Shy Boy. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van De Bouwval. Vandaag hebben we weer één jaar speciaal in de schijnwerper staan. Het jaar dat een Amerikaanse Boeing 737 neerstort op een verkeersbrug in de River Pomac in Washington D.C. Alle 47 inzittenden en 5 weggebruikers die sterven. Het is ook het jaar dat in Syrië de stad Haman, een bolwerk van de moslimbroeders, tegenstanders van de socialisten Baath-regering van president Assad, die wordt in opstand, wordt daar koelbloedig de kop in gedrukt. Regeringstroepen komen daarbij aan te pas en er vallen ongeveer 20.000 doden. Dan 2700 arbeiders worden op straat gezet bij het faillissement van scheepswerf Cocknail Yards in het Belgische Hoboken, dat is bij Antwerpen. En Ozzy Osbourne, de voormalige leider van Black Sabbath, die bijt de kop af van een vleermuis die naar hem gegooid wordt tijdens een optreden in dit boeiende basisjaar voor vandaag. In dit jaar waren er ook nog een hele hoop hits. Een aantal hele grote hits, moet ik zeggen. Made of Orleans, The Walls of Joan of Arc, Orchestral Maneuvers in the Dark, Someone Loves You Honey. Die was in dit jaar de vierde grote hit. Op drie na, moet ik dan zeggen. Drie na grootste hit. June Large en Prins Mohammed. En even kijken, The Musical Youth, Pasty Dutchie was een grote hit. Aurora, voor de mensen die meeschrijven. Nova was een hele grote hit en I Won't Let You Down van PhD. Ook die mogen een hele grote hit in 1982 op hun naam schrijven, jawel. En ook dit was een aardige hit in ons basisjaar 1982. The Alan Parsons Project en Old and Wise. Een zeer goede dag. 2 uur lang gaan we het met je hebben over 1982. 2 uur lang is dit De Bouwval.

Niet uit ons basisjaar, maar wel uit de 80e jaren. 1987 was het een hele grote hit voor de heren van Fleetwood Mac. Ik kan me de clip nog een beetje herinneren. Er werd van alles in gedaan. En dan op het eind, op dit moment, zo werd alles dan teruggespoeld. Versneld teruggespoeld om dan weer bij het begin van de clip uit te komen. 1997, grote hit. En daarvoor was het uit ons basisjaar het Alan Parsons Project en Old and Wise. Kijk even naar de Twitter. Regina, die zit daarop. Ja, wel. Hey Erik, leuk dat je er weer bent. Nou, leuk er weer te zijn.

Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. Eindhoven wordt genoemd als een van de steden voor een landelijk project waarin meer woningen worden gebouwd voor studenten en starters. Dat wordt georganiseerd door pensioenfonds ABP en investeerder Rockfield Real Estate, meldt het ED. Het plan is om in heel Nederland 2000 woningen te plaatsen, verdeeld over wooncomplexen in 8 steden. Daarvoor is een budget van 350 miljoen vrijgemaakt. Hoeveel woningen er daadwerkelijk in Eindhoven gaan komen, is nog niet bekend. Een pand aan de Grote Berg in Eindhoven is 5 maanden gesloten door de gemeente. Aanleiding is de vondst van een grote hoeveelheid drugs en contant geld. Dat gebeurde in februari tijdens een inval van de politie. Die was onderdeel van een grotere operatie waarbij in totaal 11 panden werden onderzocht. En die actie kwam weer voort uit de vondst van een drugslab in Waalre in 2024. De TUE gaat stappen zetten om AI-gebruik in het onderwijs te verbeteren. Vanaf september zet de universiteit zogenoemde AI-labels in. Uit eigen onderzoek blijkt dat kennis over kunstmatige intelligentie tekortschiet bij zowel docenten als studenten. Ze hebben nu nog nauwelijks een idee van de richtlijnen rondom AI-gebruik. Glow Eindhoven is dit jaar weer te zien in het Philipsstadion met een droneshow. Daarmee keert het Lichtkunstfestival voor het eerst sinds 2019 terug naar het stadion. Glow vindt dit jaar van 7 tot en met 14 november plaats. Het thema is Connect. Philip Ross staat voor het eerst aan het roer als artistiek directeur. En PSV Vrouwen ziet 6 speelsters vertrekken na dit seizoen. Aanvoerder Laura Strik, Emmeke Hensen en Moon Beagle Esteves verlaten de club, terwijl Renate Jansen en Meerte Kemper-Morees hun voetbalcarrière beëindigen. Aniek Jansen maakt de overstap naar PEC Zwolle. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl. De Valkenburg.

Boystown Gang, Sign Sealed Delivered en I'm Yours uit ons basisjaar 1982. Wordt hier net in de studio in één keer gevraagd. 82, was dat niet het jaar van de bom? Jawel, helemaal vergeten het op te noemen in het beginstukje. De bom van Doe Maar was de grote hit in 1982 die het deed in Nederland, België. En ver daarbuiten waar ze ook allemaal Nederlands praten, Vlaams praten, hoe je het wilt hebben. Even kijken, er waren ook nog andere hits. Jawel. Ja, sorry dames, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Ook waren er nog hits van The Dire Straits, Private Investigations. The Lion Sleep Tonight van Tight Fit, Womboy en Womboy en Womboy. In 1982. En Vanessa had haar grote hits met Upside Down, Dizzy Does It Makes Me. En Vanessa kennen we tegenwoordig voor meer door heel allerlei andere dingen. Ze is meer een celebrity geworden. Maar dan celebrity om celebrity te zijn. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Dit is de Bird Song.

uit ons basisjaar een beetje happy, happy plaatje van Detano. En het heet dan ook Happy, Happy Hour. Nou, hoe laat is het? Ja, het kan wel best een happy hour voor je betekenen. Laten we zo zeggen. Er is, het is altijd wel ergens op de wereld een uurtje of 8 avonds. Dus ga maken het uit, hè. Grote hits 1988, Down Under, Man at Work, ken je dat nog? Of Baby Makes Her Blue Jeanstalk van Dr. Hook. En een echte grote was natuurlijk Words van F.R. David in 1982, ons basisjaar waar we het de hele tijd met je over gaan hebben. Ook zijn er nog andere dingen gebeurd in 82. Tijdens een zware storm kapseist het boordplatform Ocean Ranger. En dat wel op dat moment zo'n 315 kilometer zuidoost van Sint John gelegen was. En de komen 82 bemanningsleden om het leven in 1982. Dan de Nederlandse journalisten Koos Kosters, Jan Kuipers, Joop Willems en Hans ter Lange, die werkzaam zijn voor de Icon, worden vermoord in El Salvador in 1982. En de Belgische biljarter Raymond Keulemans, die wint in Porto de Europese titel voor 3 banden. En dan ook is het jaar van de aanval en de bezetting van de Falklandeilanden. Ja, de oorlog die hiermee tussen Groot-Brittannië en Argentinië uitbreekt zal zo minstens 1000 mensen het leven kosten. En die duurt ongeveer 1,5-2 maanden zoiets, die oorlog. En dan Israël, die voltooit de terugtrekking uit de Sinaï-vlakte als gevolg van het Camp David-akkoord. En dat gebeurde onder andere allemaal in 1982 in de wereld. En hier in Nederland was er een klein groepje genaamd BZN, oftewel de band zonder naam, die een grote hit had in 1982 met een van mijn favorieten. Ja, een van mijn favoriete BZN-platen. Dit is Blue Eyes uit ons basisjaar 1982. Welkom, blijf erbij. Je kan nog steeds twitteren en dan twitter ik ook nog een Twitter-dingetje terug. Tot ziens.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.

hij schreeuwde het uit. En hij zingt nog een keer Amore. De heer André Hazes, 1982, ons basisjaar. Was dit een hele grote hit voor hem. En hij wist het zo mooi te vertolken. Ik weet nog, als kleine jongen glipte André Hazes ooit stiekem het concertgebouw binnen. Daar zag hij Muddy Waters optreden. En hoewel hij er eigenlijk niks van kon verstaan, pakte het hem wel, die muziek. En ja, jaren later is hij zelf ook in datzelfde concertgebouw gaan optreden. En ook hij wist toen de mensen aardig goed te pakken met zijn muziek.

To Hurt Me uit 1982 uit ons basisjaar. Culture Club, de Engelse popgroep die in de jaren 80 een aantal hele grote hits scoorde met onder andere deze Do You Really Want To Hurt Me? En deze heren die willen zeker geen pijn doen, maar wel leuke tijd bezorgen. Salomon Burke, De Dijk en Jules Holland deden het in 2010 voor één keertje samen met

zo maken ze ze tegenwoordig toch niet meer, hè? Alhoewel, het werd opgenomen in 2010. Je hoorde Jules Holland op de piano. De heer Solomon Burke die zong de longen uit zijn lijf. En dat deden ze samen met de dijk hier in Nederland. Met een project van de dijk. Die wat van deze oude knakkers, nou ja, oude knakkers mag ik eigenlijk niet zeggen. Van deze giganten naar Nederland haalde. Straks naar nieuws, reclame en dat soort dingen ben ik bij je terug met het tweede gedeelte. En dan gaan we het weer hebben over 1982. Maar nu eerst even de Dolly Dots uit datzelfde jaar. En,

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4:00 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer... Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Het dak gaat eraf. De lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Vakantiegids.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
14: SNB
13: 107.5 FM.
14: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
14: SNB.

niet zeggen. De Amerikaanse in Nederland wonende Laurie Spee had er een hit mee in 1982. En How Many Times? Hey, welkom terug in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval, waar we nog steeds gaan hebben over 1982. Het speciale jaar dat we dit programma in de aandacht voor je gaan trekken. Het was het jaar van Words, F.R. David heb ik al gezegd. Maar ook het jaar van I Love Rock and Roll van Joan Jett en de Blackhearts. En John Anderson en Van Jettles hadden hun grote hit I'll Find My Way Home. Ook was het jaar van de eerste Ariane-raket. Die stortte neer bij de lancering. De Ariane was de eerste commerciële Europese raket. Die werd gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Het was ook het internationale walvisjaar. Want de walviscommissie besloot om de commerciële vangst van walvissen te beëindigen per 1985 CQ86. En de Franse wielrenner Bernard Hinault die wint voor de vierde keer de Ronde van Frankrijk. Joop Zoetemelk die werd trouwens tweede. Ook zijn er nog mensen die wat dingetjes hebben over 1982. Ik zal even voor je kijken, Twitter aanboren. Toen ben ik net geboren, man. Verhult Kees Verhul, 1982. En Lisette Ter Grauw die wil een plaatje aanvragen. Nou, dat doen we dadelijk dan. Kijken wel, oh, dat kan ik wel vinden. Dus. Die komt straks, Lisette. En Jan die heeft het er gewoon over van... Ach, weer lekker die 80 jaren. Ik was toen nog jong. Ja. Moet eerlijk toegeven, ik ook. Dus... En dit was in 1982 één van de hits. Dit is het OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark.

ze schreeuwde net uit toen ze deze plaat maakte. En was toch aardig alweer op leeftijd volgens mij. Maar ze zag er nog uit als een griet van 19. De dame Tina Turner en de Private Dancer. Zo'n plaat waar je lekker met z'n tweeën in kan gaan hangen, zo gezegd. En Lisette ter Grauw, ik had het er net al over. Ze vroeg een plaatje aan. Nou ja, dat mag natuurlijk. Je kan gewoon even twitteren. Ik heb er namelijk hele goede herinneringen aan, schrijft ze. Lekker slow dansen, hand in hand, met z'n tweeën in de 80e jaren op deze plaat. Van June Large en Prince Mohammed en Someone Loves You, Honey. Met een kus van mij.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben.

0: hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
1: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Het was 1990 toen het in één keer voor de dames Lois Lane voor de wind ging. En onder andere met deze plaat brachten ze toen de hitparades op hol. I Wanna Be uit 1990. De twee zusters, hè? Ja, de zusters Lois Lane uit Nederland. Dus we draaien ook nog muziek gewoon van eigen bodem, zo gezegd. Nog even terug naar de Twitter. Jan, en die vraagt van: hey man, kan je nog wat oudere muziek draaien? Nou, natuurlijk kennen we dat. Dat je hiervan gedacht. Come on, everybody.

Het was me toch een leidersweg, zeg. Voor Hot Chocolate. Want in 1982 started it with a kiss. En het werd me toch een leidersweg. Alhoewel, de plaat werd geen leidersweg. Want dat werd toch wel een aardige hit in de lage landen van en voor Hot Chocolate in 1982. 1982, ons basisjaar. Het jaar dat in Bolivia de slagermijnwerkers erin om de militaire junta, die drijft op corruptie en cocaïne, een tijdelijk halt toe te roepen. Een algemene staking doet dat. Dat doet de legerleiding besluiten om de macht over te dragen aan het parlement en dat weer in ere te herstellen. Nou ja, het is maar voor even, maar toch, het gebeurde in 1982. En in de Palestijnse vluchtelingenkampen Saba en Salaria, als ik het goed uitspreek, dat is bij Beirut in Libanon, daar richten christelijke milities onder leiding van generaal Eli Hompaka, onder toezicht van de Israëlische militairen die daar aanwezig waren, hier richten daar een massaslachting aan. En naar schatting worden zo'n 2000 mensen vermoord. En dan een tornado die vernietigt in het centrum van het Luxemburgse dorpje Leg de gehele binnenkant. Is dat wordt daar plat gelegd door tornado in Luxemburg. Dat is de Benelux, zo moet ik het zeggen. Ook waren er hits in 1982. The States of in the State, ik weet niet wat het is, maar ik ben een beetje aan het slijmen. Dus ik zal het even wat rustiger aan doen. The State of Independence van Donna Summer was een grote hit. Cambodia, Kim Wilde en Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en The Coconuts. Dat waren de hits in 1982. Maar ook deze, dit was een grote hit voor, Aline Elliman. In 1982 is dit Love Pains. Dit is de bouwval, blijf er nog lekker iets minder dan een half uurtje bij.

En hij gaat naar huis. Doet de deur dicht. Steek een sleutel in het slot van de auto. Start hem en ga naar huis. Pater Moes Kroen. Ze probeerden het in 2012 met deze plaat toch nog weer een keer om een hitje te scoren. Maar eerlijk gezegd, het is niet echt gelukt. Nee. Maar over hits gesproken, dit was er wel een. In ons basisjaar 1982 was het de Duitse wellen die in Nederland regeerden. En dit liedje ging mee op die wellen. De Spider Murphy Gang uit 1982, dus Skandaal im Sperr.

Hij is heel tevreden, zo gezegd. Nou, ik heb een beetje schaak gespeeld en ik zet ze een beetje in het vakje van Madness. Deze plaats, Driving in My Car. Om een beetje ska in de uitzending te hebben, mag wel een keertje, denk ik zo. Hè. Wat hebben we nog meer te bieden in de uitzending? We gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is in 1982, ons basisjaar. Na jarenlange actie tegen een geplande Rijksweg wordt in een paar uur tijd het bos van het landgoed Amersweert bij Utrecht gekapt in 1982. Ook in Polen, daar gebeurt van alles. In Polen wordt de vakbond Solidarnok verboden in 82. En na de ontruiming van het Amsterdamse kraakpand de Lucky Luke ontstaat aan rellen voor het Museumplein. Een tramstel van lijn 10 gaat daarbij in vlammen op in 1982. Dan de Afghaan in Afghanistan. Daar botst in de 2,7 kilometer lange slangtunnel ten noorden van Kabul de voorste vrachtauto van een konvooi zo vet legervoertuigen op een tegemoetkomende tankauto. Die ontploft. Tussen de 700 en 2000 mensen komen om in vuur en rook. En dan de Poolse vakbondsleider, Lech Walesa, om het daar maar even over te hebben. Die wordt uit de gevangenis vrijgelaten. En in Wassenaar, daar sluiten de Nederlandse overheid en de organisaties van werkgevers en werknemers die vertegenwoordigd zijn in de Stichting van de Arbeid een akkoord over de politiek van loonsmatiging. Het akkoord van Wassenaar behelst een politiek iets. Het wordt gezien als de basis van het poldermodel wat daarna zo vaak besproken is hier in Nederland. Even kijken, hadden we nog hits in 1982. The Day Before You Came was een grote hit van ABBA. Zo'n beetje de laatste hit van ABBA. We hadden ook nog Den Haag. Kennen we die nog? Harry Klorkenstein. Girl Crazy Hot Chocolate. En we hadden ook nog de Dolly Dots met Do I Diddy Daddy Dum Diddy Do. En we hadden ook nog Vitesse. Een hele leuke plaat. Hey, good looking. En dan heb ik het eigenlijk tegen jou.

En dit was een van de grote nummer 1 hits in de zomer van ons basisjaar 1982. Aurora Nova, of Nova Aurora, zit ik altijd mee in de war van wat is het dan eigenlijk. Maar okay. Het zit erop voor dit moment. Ik zou zeggen tot de volgende keer, tot de volgende bouwval. En dan hebben we weer een speciaal jaar in de verjaardagskalender staan, waar we het met je de komende 2 uur dan over gaan hebben. Ik zou zeggen de groeten. Dit zijn de Four Tops uit ons basisjaar. Don't walk away. En tot de volgende keer. Hey.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Het dak gaat eraf. De lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt. Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
15: SNB
14: 107.5 FM.
15: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
15: SNB.
16: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
17: Een half

Nou, dat is dus van Hakataka, hè? Ja, heerlijk, hè? Uit de jaren 70 trouwens dit. Dus val ik eventjes tussendoor. Tijd niet gehoord, hè? Deze plat ook niet. Dat is wel heel mooi. Ja, Reesma.

blijft een jongen van het platteland, ja. Dus daar hoef je ook niet echt blij mee te zijn, denk ik, tegenwoordig. Tenminste, ze zijn er nog steeds trots op. En heel veel piraten stations ook, dat is zo mooi. Met vermogens, daar krijg je een paar tik van. Daar droomden wij vroeger van in Den Haag. Als je 25 kilowatt zou zijn met de toeter op de FM. Geweldig, ze blijven er gewoon mee doorgaan. Silver Twin nu.

0: like me. Ja, radiofreak. Meer niet. Nee, ik ben geen andere dingen.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Ja, ga er maar aan staan. Heel apart hobby dit. Je zit tegen een microfoon te praten en tegen een paar beeldschermen. Met liedjes erop. Ja, apart hè. Ja, nou ja, goed. Ieder zijn hobby. Klaas van der Steen nu met In Dromeland.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. Eindhoven wordt genoemd als een van de steden voor een landelijk project waarin meer woningen worden gebouwd voor studenten en starters. Dat wordt georganiseerd door pensioenfonds ABP en investeerder Rockfield Real Estate, meldt het ED. Het plan is om in heel Nederland 2000 woningen te plaatsen, verdeeld over wooncomplexen in 8 steden. Daarvoor is een budget van 350 miljoen vrijgemaakt. Hoeveel woningen er daadwerkelijk in Eindhoven gaan komen, is nog niet bekend. Een pand aan de Grote Berg in Eindhoven is 5 maanden gesloten door de gemeente. Aanleiding is de vondst van een grote hoeveelheid drugs en contant geld. Dat gebeurde in februari tijdens een inval van de politie. Die was onderdeel van een grotere operatie waarbij in totaal 11 panden werden onderzocht. En die actie kwam weer voort uit de vondst van een drugslab in Waalre in 2024. De TUE gaat stappen zetten om AI-gebruik in het onderwijs te verbeteren. Vanaf september zet de universiteit zogenoemde AI-labels in. Uit eigen onderzoek blijkt dat kennis over kunstmatige intelligentie tekortschiet bij zowel docenten als studenten. Ze hebben nu nog nauwelijks een idee van de richtlijnen rondom AI-gebruik. Glow Eindhoven is dit jaar weer te zien in het Philipsstadion met een droneshow. Daarmee keert het Lichtkunstfestival voor het eerst sinds 2019 terug naar het stadion. Glow vindt dit jaar van 7 tot en met 14 november plaats. Het thema is Connect. Philip Ross staat voor het eerst aan het roer als artistiek directeur. En PSV Vrouwen ziet 6 speelsters vertrekken na dit seizoen. Aanvoerder Laura Strik, Emmeke Hensen en Moon Beagle Esteves verlaten de club, terwijl Renate Jansen en Meerte Kemper Morees hun voetbalcarrière beëindigen. Aniek Jansen maakt de overstap naar PEC Zwolle. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.

grote hit geweest in Nederland trouwens. En verder buiten ook. Hermes Houseband, leuk. Ja, Plan C. Ooit eens een keer in Plan C in Rotterdam zien optreden. Dus een lokale tent was dat destijds. Een tent die al heel lang bestaat. En bestaat nog steeds volgens mij. Al sinds de jaren 60.

Europees platform, denk ik, ga ik weer terug aan het jaar 1984, weet je dat? Ja, hoezo? Nou, Creatures, Believe Yourself. Matty Roy is de allereerste keer die bij een Haagse station. Dat was een Haagse piraat, een hele grote piraat trouwens. Je had Hofstad en je had ook Radio Stand Den Haag. Hij heeft er veel van volgehouden tot 88 aan toe. En toevallig de uitbater van Radio Stand Den Haag, Rob Velders, maakt ook programma's te Gust en te Keura. En dat was ook meteen de uitbater. Hij begon met Radio City in de jaren 70. Ik wil het er even kwijt. Het is leuk. En er is een stukje met Charlie Lonois. Wordt hier geïnterviewd. Het gaat over radio. En dat is op YouTube te vinden. Als je het intikt Velders, dan kom je het vanzelf tegen. En dat is echt een aanrader. Hoe je helemaal het ontstaan van de Haagse Piraat, Radio Stad Haag.

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
12: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
0: Dit is Platenbrak met René van Elst.
10: De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
12: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: met Calling Me Bad op deze vrijdagmiddag. De supervrolijke All For Love. Begin jaren 90 scoorde deze Amerikaanse boysband hit na hit met hun aanstekelijke mix van harmonieuze R&B en pop. Zo, ja, daar zijn we dan. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor platenprak en we luiden het weekend in. Ik zeg goedemiddag.
1: Ik zeg het ook, goedemiddag.
0: Dankjewel. We knallen er tegenaan met overheerlijke platen. Hebben we nog verjaardagen?
1: Eentje.
0: Eentje? Ik zie er twee.
1: Ja, maar we doen er één.
0: Oh, we doen er één. Hij heeft even geen tijd om het uit te zoeken. Maar Johan van Minne is jarig, dus blijf lekker luisteren. We blijven even in de jaren 90, maar we schakelen over naar een van de meest opmerkelijke en inspirerende succesverhalen uit de popgeschiedenis. In 1995 veroverde een 53-jarige man met een hoed en een snor plotseling wereldwijd de hitlijsten. John Paul Larkin, beter bekend als Scatman John. Ja, en waar zijn verhaal zo bijzonder maakt, is dat hij van zijn stotterproblemen zijn grootste hit maakte.

0: Peter Zoete. Ja, Elvis Presley met deze prachtige ballad toch wel. En de king die de hitlijsten toen domineerde. Waarin hij zingt over een man die alles heeft wat zijn hart begeert. Plaat komt uit 62. En we gaan even van de koning van de Amerikaanse rock'n'roll een sprong maken naar begin van de jaren 70 voor een fantastisch stukje popgeschiedenis van eigen bodem. Het Haagse duo Greenfield & Cook, bestaande uit Rinus Gerritsen en George Kooijmans, hoewel beter bekend als de stemmen van John Greenfield en Peter Cook, scoorde in 1972 een gigantische hit met Don't Turn Me Loose. En met die loepzuivere, harmonieuze samenzang, die warme akoestische gitaren en een sound die destijds makkelijk kon concurreren met internationale acts uit Engeland en Amerika, lieten ze horen hoe verwassen de nederpop was geworden. Reis mee terug naar de vroege 70er jaren. Hier zijn Greenfield & Cook. Wil jij ook een cookie?
1: Ja, lekker.

1967 bracht deze jazzlegende met zijn iconische doorleefde stem een ode aan de kleine alledaagse dingen die het leven de moeite waard maken. Het blijft een van de meest troostende, hoopvolle, simpelweg mooiste liedjes ooit gemaakt. What a Wonderful World van Louis Armstrong. Dit is het geluid van ABC, The King Without a Crown.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

lekker vrolijk liedje van Peter de Koning met die onvergetelijke studentenhit. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. En in 1995 begon trouwens deze herkenbare akoestische plaat als een grapje tijdens zijn studie aan de Rotterdamse Conservatorium. Maar binnen no time zong heel Nederland dit aanstekelijke verhaal over de ultieme verliefdheid in de tandartsstoel woord voor woord mee. En we schakelen even helemaal om, want we gaan luisteren naar een van de meest indrukwekkende en persoonlijke liedjes ooit gemaakt. In 1971 zong ex-Beatle John Lennon op zijn allereerste album al het verdriet van zich af met het nummer Mother. Hij had een hele moeilijke jeugd en in dit lied hoor je zijn pure pijn en frustratie over zijn ouders, die er vroeger nooit voor hem waren.

0: de Status Quo en Down, Down, Diddly Dum, Dum, Diddly Dum, Dum, Dum. Nou, doe maar even normaal, Van Elst. Verminnen is jarig en dat vieren we.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Een hele bijzondere mijlpaal vandaag in de Lage Landen. Want een van de grootste chansonniers is jarig. Johan Verminnen viert vandaag zijn 75ste verjaardag. Al meer dan 50 jaar raakt hij ons met zijn warme, herkenbare stem. Denk aan tijdloze klassiekers zoals Laat me nu toch niet alleen. En natuurlijk zijn ultieme ode aan de hoofdstad Brussel. De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk voor de zanger, die na zware gezondheidsproblemen een lange revalidatie achter de rug heeft. Maar Verminnen blijft optimistisch en onderweg, zoals dat zelf altijd zo mooi zegt. Vandaag vieren we zijn rijke oeuvre, zijn poëtische teksten en zijn onmiskenbare plek in de muziekgeschiedenis. Johan, van harte gefeliciteerd met je 75ste verjaardag. En van nu, luisteraars, genieten we nog één keer van het prachtige Brussel.

Kasje met die heerlijke relaxe Stone Love. In de vroege jaren 80 was deze Amerikaanse muzikant en producer een van de absolute koningen van de vernieuwende funk en R&B. Nou, we gaan nog eventjes naar 1983. Daar blijven we eventjes bij. We blijven in dat magische jaar. Maar we steken de oceaan over naar Engeland voor een van de meest herkenbare popsongs uit de hele periode. De mannen van Kajagoogoo braken in één klap wereldwijd door met een allereerste single, Too Shy.

0: Kaya Gugu met Too Shy. Ja, dat was hem weer voor vandaag. Jawel, het is alweer vrijdag. Dat betekent de laatste dag van deze week van het programma Platenprak. Maar niet getreurd, maandag ben ik er gewoon weer tussen 1 en 2. Samen met mijn broer, jij bent er ook, hè?
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: De kroeg in.
0: Oké, we gaan lekker de kroeg in. We gaan even lunchen. Margriet Eshuis Band staat klaar met Black Pearl. Ik wens je nog een heel fijn weekend, ook namens mijn broer. Dag.

beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel, en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Bibliotheek Beds kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Inked Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er zijn raadvragen gesteld over de tijdelijke verhuizing van de dinsdagmarkt naar de Woenselse markt in Eindhoven. Marktkooplui klagen over tegenvallende inkomsten. Ze vinden ook dat de gemeente de verhuizing te snel heeft doorgevoerd en dat er niet is geluisterd naar suggesties van marktkooplieden. Eindhoven voor elkaar wil daar opheldering over. De verhuizing is doorgevoerd vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn ook nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. Eindhoven is een van de steden van een landelijk project waarin woningen worden gebouwd voor studenten en starters. Het wordt georganiseerd door pensioenfonds ABP en investeerder Rockfield Real Estate, meldt het EED. In heel Nederland komen 2000 woningen, verdeeld over 8 steden. En voor de wooncomplexen is een budget van 350 miljoen euro vrijgemaakt. Hoeveel woningen er daadwerkelijk in Eindhoven gaan komen, is nog niet bekend. Een pand aan de Grote Berg in Eindhoven is 5 maanden gesloten door de gemeente. Aanleiding is de vondst van een grote hoeveelheid drugs en contant geld. Dat gebeurde in februari tijdens een inval van de politie. Die was onderdeel van een grotere operatie waarbij in totaal 11 panden werden onderzocht. En die actie kwam weer voort uit de vondst van een drugslab in Waalre in 2024. De TUE gaat stappen zetten om AI-gebruik in het onderwijs te verbeteren. Vanaf september zet de universiteit zogenoemde AI-labels in. Uit eigen onderzoek blijkt dat kennis over kunstmatige intelligentie tekortschiet bij zowel docenten als studenten. Ze hebben nu nog nauwelijks een idee van de richtlijnen rondom het AI-gebruik. En Glo Eindhoven is dit jaar weer te zien in het Philipsstadion met een droneshow. Daarmee keert het Lichtkunstfestival voor het eerst sinds 2019 terug naar het stadion. Glo vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 14 november. Het thema is Connect en Philip Ross staat voor het eerst aan het roer als artistiek directeur. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het MeMaakPodium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige vier Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
11: Radio SNB.
10: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Goedemorgen Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er zijn raadvragen gesteld over de tijdelijke verhuizing van de dinsdagmarkt naar de Woenselse markt in Eindhoven. Marktkooplui klagen over tegenvallende inkomsten. Ze vinden ook dat de gemeente de verhuizing te snel heeft doorgevoerd en dat er niet is geluisterd naar suggesties van marktkooplieden. Eindhoven voor elkaar wil daar opheldering over. De verhuizing is doorgevoerd vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn ook nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. Eindhoven is een van de steden van een landelijk project waarin woningen worden gebouwd voor studenten en starters. Het wordt georganiseerd door pensioenfonds ABP en investeerder Rockfield Real Estate, meldt het EED. In heel Nederland komen 2000 woningen, verdeeld over 8 steden. En voor de wooncomplexen is een budget van 350 miljoen euro vrijgemaakt. Hoeveel woningen er daadwerkelijk in Eindhoven gaan komen, is nog niet bekend. Een pand aan de Grote Berg in Eindhoven is 5 maanden gesloten door de gemeente. Aanleiding is de vondst van een grote hoeveelheid drugs en contant geld. Dat gebeurde in februari tijdens een inval van de politie. Die was onderdeel van een grotere operatie waarbij in totaal 11 panden werden onderzocht. En die actie kwam weer voort uit de vondst van een drugslab in Waalre in 2024. De TUE gaat stappen zetten om AI-gebruik in het onderwijs te verbeteren. Vanaf september zet de universiteit zogenoemde AI-labels in. Uit eigen onderzoek blijkt dat kennis over kunstmatige intelligentie tekortschiet bij zowel docenten als studenten. Ze hebben nu nog nauwelijks een idee van de richtlijnen rondom het AI-gebruik. En Glo Eindhoven is dit jaar weer te zien in het Philipsstadion met een droneshow. Daarmee keert het Lichtkunstfestival voor het eerst sinds 2019 terug naar het stadion. Glo vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 14 november. Het thema is Connect en Philip Ross staat voor het eerst aan het roer als artistiek directeur. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het.
5: Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
0: SNB
2: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
0: SNB.

0: Ja, ja. Dekker Radio doet niet minder. Echte Indianen in het programma. Uit 1974, uit Amerika, Redbone. Come and get your love. Come and get your music. Ja, zo kan het ook, hè. Ah, ik heb weer een aardige lijst klaarstaan voor je, hoor. Music
1: Radio. Met de muziek van gisteren.
2: Where you going, baby?
0: Zeg maar rustig eergisteren, hoor.
2: No, you can't take the car. Take the kid.
0: De Imperials heet deze groep. Been together too long. Who's gonna love you? Bijzondere vraag.

Mooi, hè? Van kort geleden deze van Roxanne Hazes. Au! A-U, uitroepteken. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Bekker Radio, daar luister je naar. Met Zabedak gaan we verder. Ken je die nog? Van DVD, Dozy.

Moet er een beetje om lachen. Want het is net alsof ze zingen kale kak. Maar dat is het niet, hè. Zabbedak was van Davy D, Doosje Bikkermik en Titch. Zo, hé. Dat gooi ik er zomaar uit. Even naar Brazilië. Klein uitstapje voor Dex Radio. Muziek van Gilberto Gil. Als ik het goed uitspreek. Titel Morena.

dat was mijn uitvinding hoor, in de jaren 70. De Moog Synthesizer, die hoor je op de achtergrond. En die is nooit meer weg geweest, gelukkig maar. Dat is een mooi effect. David Essex hoorde je dus met Gonna Make You a Star en Decca Radio. Daar hoor je dat allemaal voorbij komen. En ook die wijsheden, die zuig ik niet uit mijn duim, dat je dat niet denkt. Hier is een nieuwe van.

0: muziek van de jaren 70.
1: We gaan op weg naar de bodem van het uur met de Moody Blues. Dit was een onstreep, de tijd, in de jaren 70. I'm just a singer in a rock and roll band. Daarna deze drie. En dan zijn we zo.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er zijn raadvragen gesteld over de tijdelijke verhuizing van de dinsdagmarkt naar de Woenselse markt in Eindhoven. Marktkooplui klagen over tegenvallende inkomsten. Ze vinden ook dat de gemeente de verhuizing te snel heeft doorgevoerd en dat er niet is geluisterd naar suggesties van marktkooplieden. Eindhoven voor elkaar wil daar opheldering over. De verhuizing is doorgevoerd vanwege werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling op het 18 septemberplein. Justitie eist 2 jaar cel tegen de wegenwachter die 2 jaar geleden een fietser achtervolgde en doodreed in Eindhoven. Het slachtoffer had op zijn beurt weer een telefoon en een portemonnee uit de wegenwachtbus gestolen. Daarmee maakte hij een verkeerde keuze, maar de chauffeur van het busje ook, zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Bovenop de 2 jaar cel zijn ook nog eens 2 jaar voorwaardelijk geëist. Eindhoven is een van de steden van een landelijk project waarin woningen worden gebouwd voor studenten en starters. Het wordt georganiseerd door pensioenfonds ABP en investeerder Rockfield Real Estate, meldt het EED. In heel Nederland komen 2000 woningen, verdeeld over 8 steden. En voor de wooncomplexen is een budget van 350 miljoen euro vrijgemaakt. Hoeveel woningen er daadwerkelijk in Eindhoven gaan komen, is nog niet bekend. Een pand aan de Grote Berg in Eindhoven is 5 maanden gesloten door de gemeente. Aanleiding is de vondst van een grote hoeveelheid drugs en contant geld. Dat gebeurde in februari tijdens een inval van de politie. Die was onderdeel van een grotere operatie waarbij in totaal 11 panden werden onderzocht. En die actie kwam weer voort uit de vondst van een drugslab in Waalre in 2024. De TUE gaat stappen zetten om AI-gebruik in het onderwijs te verbeteren. Vanaf september zet de universiteit zogenoemde AI-labels in. Uit eigen onderzoek blijkt dat kennis over kunstmatige intelligentie tekortschiet bij zowel docenten als studenten. Ze hebben nu nog nauwelijks een idee van de richtlijnen rondom het AI-gebruik. En Glo Eindhoven is dit jaar weer te zien in het Philipsstadion met een droneshow. Daarmee keert het Lichtkunstfestival voor het eerst sinds 2019 terug naar het stadion. Glo vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 14 november. Het thema is Connect en Philip Ross staat voor het eerst aan het roer als artistiek directeur. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Ja. I Mention Für Immer van Peter voor Orlof. Bekker Radio deel 2. En Cheryl Crow. Ze komt een beetje moeilijk het toneel op. Hoor je dat? Ze heeft er moeite mee. Love Will Save the Day. Oh, gelukkig maar. Cheryl Crow dus. En daarna

Nummertje van een jaar geleden. Niet vaak gedraaid. Moving into Tucson. Stand by me, heet het.

0: Een vrolijk liedje.
1: Jawel.
0: Leuk nummer van Fortune en Geluksdag. Nou zeg, die is pas geleden uitgebracht trouwens. Voor het eerst te horen bij Dekker Radio. Deze niet, die heb ik al talloze malen gedraaid. Ik heb het over Odyssey. Ken je deze nog? Titel Inside Out.

0: het een hoop herrie eigenlijk, hè? Ja. Adele. Rolling in the deep. We zijn er bijna doorheen.
1: Met de muziek van de jaren 80.

0: Lalaai Makers uit 1983. Ook zo. Burly Girl. Uit.
1: Dekker Radio. Dit is het regio prikbord.
2: Iedere woensdagochtend van 11:30 tot 12 is er een inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SNB
12: 107.5 FM.
13: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
13: SNB.

0: En voor het geval je het niet wist, je hoort ze bij ons, 3 om 3.
1: Ron van der Steen is je makker.
0: En hier zijn de eerste 3 van start met een lekkere gouden ouwe van Donna Summer en Bad Girls.

0: hij is een beetje weird, maar wel erg origineel. En je moet maar zo denken, als er geen gekken waren, dan hadden de muizen niet te eten. Je hoorde Don't Stop Me Now en als laatste Boyzone en Picture of You. Een liedje uit de jaren 90. Ga er maar weer voor zitten, want ze komen voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Seal met Crazy. We noteren voor Seal 7 weken hitlijst. Het nummer Crazy stond net als een week eerder op nummertje 1. Seal is geboren in Paddington op 19 februari 1963 en is een Britse zanger. Zijn muziekgenre varieert van soul en pop tot rap en rock. Seal trouwde in 2005 met het Duitse topmodel Heidi Klum. Seal heeft tot dusver 5 studioalbums opgenomen, waarvan 3 titelloos. In 2005 bracht hij het album Live in Paris uit. Een registratie van een live optreden in Parijs. In november 2007 verscheen het album System. Daar waar alle vorige albums door Trevor Horn waren geproduceerd, verzorgde Stuart Price de productie van dit album. Waarop Seal terugkeert naar zijn dance roots. Mede omdat System minder succesvol was, kwam er vrij snel een album met soul covers uit, getiteld Soul. Na nog een hitscompilatie richt Seal zich weer op nieuw eigen werk. Het album Commitment verscheen in september 2010. Met het topmodel Heidi Klum kreeg hij 3 kinderen, waaronder 2 zoons en een dochter. Hij adopteerde tevens Klums dochter uit een eerdere relatie.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Money Love met Down to Earth. Het nummer stond nummertje 31 en kwam van 35 en dat voor 2 weken hitlijst. 4 plaatjes winst dus voor Money Love. Oorspronkelijk heet ze Simone Rescue en is geboren op 2 juli 1970. En is beter bekend onder haar naam Money Love. Ze is een voormalige radiopersoonlijkheid in de Verenigde Staten en een zeer gerespecteerd figuur in de Britse hip-hop scene. We gaan terug naar 2 maart, oftewel week 9 van het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

grote en de kleine hit. Die grote hit die was van Seal en Crazy. En die kleine hit van Money Love. Lekker ondeugend. En Down to Earth. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Straks nog verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar eerst gaan we proberen een succesje te scoren met Dries Rolfink. Hier is hij met Ik Leef Vandaag.

0: Het was een van de eerste singeltjes voor ABC in Nederland. Poisoned Arrow. Stadjes gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst weer lekker de jukebox voor je induiken. En we gaan wederom heel ver terug in de tijd.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: Het nummer Crimson and Clover is een single uit 1969 van een Amerikaanse rockband. Het werd geschreven door duo Tommy James en drummer Peter Lucier Jr.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Het nummer was afhankelijk bedoeld om veranderingen in hun muziekrichting aan te brengen. Na een presentatie van het nummer in de Ed Sullivan Show werd het nummer op 1 februari 1969 positief ontvangen. En zou het in de top 100 van de Billboard Hot 100 hoog eindigen. Crimson and Clover werd als een roermix uitgebracht nadat een radiostation het nummer in eerste instantie had uitgelekt. Zo stond het 16 weken op de Amerikaanse hitlijst en bereikte het de nummer 1 status. Ook in andere landen zou het nummer hoog eindigen. Waaronder Canada, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika, Zwitserland en natuurlijk ook Nederland. De single verkocht meer dan 5,5 miljoen exemplaren. Het liedje werd door vele andere prominente artiesten gecoverd, waaronder Joan Jett en Prince. Het is daarom hoog tijd om onze jukebox flink te laten draaien. En laten we gezamenlijk luisteren naar Tommy James en de Sundials. Hier zijn ze met Crimson and Clover.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst en zeer ouderwetse stereo uit 1969 van Tommy James en de Sundells. En ze stonden centraal als de Jukebox Classic met Crimson and Clover. Misschien wil je er ook eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Naast andere leuke programma's op dit radiostation is er natuurlijk ook de Muziekfabriek. En daar luister je op dit moment naar. Je hebt er nog eentje van wat te goed in dit rijtje van drie. En dat is deze van de Sister Sledge. En We Are Family.

0: Our Family, dat schept een vorm van solidariteit. Je hoorde uit de oude doos, de Sister Sledge.
1: De Muziekfabriek.
2: Verder ABC en de Potion Arrow.
3: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
2: En het succesje van Dries Roelvink met Ik Leef Vandaag. Ik heb nog wat wetenswaardigheden uit het jaar 1969 voor je.

0: Maar er is ook goed nieuws. Zo is er in Antwerpen de opening van de Kennedy-tunnel. En dan de maand oktober. In België wordt het rijbewijs ingevoerd. En astronomen van de Universiteit van Arizona ontdekken voor het eerst een pulsar.
1: Beleef en ervaar. Laat je verrassen. De Muziekfabriek.
0: En dat was allemaal in het jaar 1969.

0: en producer.
1: Oude lullenplaat.
0: Het zijn dus oude rotten in het vak. In 1977 haakten ze in op de opkomende discorage. Ook wel Italo-disco genoemd. Het gezelschap bestaande uit de broers Camillo en Michelangelo Labionda, die in 1978 het meest bekend werden met het zomerse disco-nummer One For Me, One For You. Wat in het bijzonder opviel door de eenvoudige tekst. Alleen aan het einde van het nummer zijn enkele andere zinnen aan One For Me, One For You toegevoegd. Het nummer zou hoog eindigen in de hitparade. Naast de broers traden op de achtergrond twee Oosterse geklede dames en een Oosterse geklede man op. In 1983 verleenden ze hun medewerking aan het eveneens Italiaanse duo Riggiera, bekend van de nummers Vamos a la Playa en No Tengo Dinero. In 2010 lieten de heren wederom van zich horen. Verder zijn ze vooral op de achtergrond actief met het produceren van nummers voor andere artiesten. We gaan terug naar 1978 en draaien een van hun grootste successen. Luister naar One For Me and One For You van Labionda.
1: Oude lullenplaat.

deze keer. Succes verzekerd. Het was dan ook een hele dikke hit, hè, in 1978 met One For You, One For Me. Verder hadden we nog Lenny Kravitz, Black and White America. Ik heb nog een tweetal deuntjes voor je klaarstaan in deze aflevering van De Muziekfabriek.

En Dead Lady, gevolgd door Gerard Joling. Dan voel je me beter, tenminste als de klokken toelaten. Dit was het weer, een aflevering van De Muziekfabriek. Kijk regelmatig eens op www.ronvollesteen.nl. Vrienden en vriendinnen, ik zeg maar weer gegroet.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Staanstra met het radionieuws. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Online en

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fungino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio SNB.
7: Met dit uur.
8: Koen start op.
7: Met Koen van Dommelen.
9: Oude tijden herleven. Met die gezellige plaatjes van toen.
7: Dit zijn de jaren 70. Met Gerhard Hanning.
10: 1977.
11: Trots. Paradeplaats.

0: Be Cook to Yourself, wat een heerlijke binnenkomer van Frankie Miller. Ja, en zo blijkt maar weer eens dat muziek beleven, dat is een zeer subjectieve aangelegenheid. Want dit mooie werkje, tenminste in mijn beleving, kwam niet in die top 40 terecht. Welkom bij de jaren 70. We gaan er weer twee hele mooie uren van maken met vijf muzikale connecties. We hebben twee prachtige albums. Grab It for a Second van The Golden Earring en het eerste album van The Outlaws. En in het tweede uur gaan we vijf B-kanten draaien van nederpophits. En over muzikale connecties gesproken, laten we de eerste maar gaan leggen. Die gaan we doen met Joan Baez. Haar enige hit in Nederland, een nummer 9 hit voor The Night. They Drove All Dixie Down.
1: 1971.

De vierde hit voor Robert Zimmerman, zoals Bob Dylan officieel heet, Rainy Day Woman number 12 en 35. En wij verbonden Dylan met Joan Baez, want hij was de ontdekker van die fantastische zangeres. We zijn beland bij het eerste album en daarvoor gaan we naar 1978, The Golden Earring. Het 14e album, Grab It For A Second. Het album hield het 10 weken vol bij ons in de album Top 50 en piekte op 14. Ja, critici beschouwden dit niet meteen het beste wat de Earring gemaakt heeft. Het zit vol zogenaamde stadionmuziek. Kortom, lekker meefeesten, meehossen of dansen. Het is best wel een leuk album, gaan we ook bewijzen met Roxanne.

als er ergens op de radio dit nummer gedraaid wordt, dan volgt altijd de discussie: wie kan hem uitspreken? Nou, ik behoor tot de categorie die het niet kan uitspreken. De tweede hit voor Adriano Celentano. En de opvolger van Azzurro. We gaan eens even kijken in de Billboard Hot 100 hier in de jaren 70. We gaan naar

0: hebben die gasten samen mooie muziek gemaakt. En je kunt je haast niet voorstellen dat ze elkaar nu de tent uitvechten. David Crosby en Graham Nash en Soundbound Train. In Amerika in 1972 voor Nash de vijfde hit. En de beide zangers waren ook op de achtergrond te horen bij het nummer Mexico van James Taylor. En natuurlijk ook een nummer dat is blijven steken in de tipparade. In de jaren 70 gaan we naar 1978. Benny Nijman. Hij debuteerde in 1973 met het album Orphars. En zijn grootste hit scoorde hij in 1985. Waarom fluister ik jouw naam nog? Hier is 15 jaar.
1: Was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang. Ik zat vol met pukkels

eerste top 40 hit voor Leo Sayer, Long Tall Classes, en kwam ook meteen op 1 terecht in diezelfde hitlijst. We gaan eens even weer kijken in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1970. Carrie Puckett had al mooie hits met de Union Cap. Denk maar aan Woman in 1967 en Young Girls en Lady Willpower in 1968. En in 1970 in Amerika zijn 8e hit, I Just Don't Know What To Do With Myself.

derde hit voor Anita Meijer en Just a Disillusion en de opvolger van You Can Do It. We gaan een mooie muzikale connectie leggen met The Outlaws, want we zijn beland bij het eerste album van de groep. We schrijven 1975, bij ons heel succesvol. 11 weken in album top 50 en piek top 22. The Outlaws rondzanger en gitarist Freddy Zalem. En de muziek is een beetje kenmerkend tussen dat van de Eagles en Lynyrd Skynyrd. Ga genieten van Song For You.

Verguisd en bewonderd werden ze de Doors van hun eerste album uit 1967. Take It As It Comes. En het is geproduceerd door Paul Rothschild. En die was ook de producer van het eerste album van The Outlaws. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft van de jaren 70. Na de break ben ik graag bij jou terug. Onder meer met 5 B-kanten van Nederpop hits. Maar ik heb er nog 2 voor jou. Zometeen de eerste top 40 hit voor Natalie Cole. This Will Be. En we hebben een hele mooie vergethit van Melanie. We schrijven 1970. Haar 4e top 40 hit. En de 4e top 10 hit. Stop, I don't wanna hear it anymore.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Staanstra met het radionieuws. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
1: Met dit uur. Koen start op met Koen van Dommelen.
3: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
1: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: Jasper Blij.
1: 1979.

Ellen Foley en We Belong to the Night. Haar eerste solo-hit en kwam op 1 terecht. Ja, ze had nog een hit samen met Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. En dat was ook een nummer 1 hit. En dus niet die mooie Carla De Vito die we op de videoclip zagen. En je bent weer terug bij de jaren 70 en fijn dat je luistert. Zometeen 5 B-kanten van Nederpop hits. We hebben natuurlijk die 2 prachtige albums, The Outlaws en The Outlaws en Crap It For A Second van de Golden Earring. En de eerste muzikale connectie, die gaan we nu leggen. We gaan naar 1973. De 10e hit voor Rob de Nijs en de opvolger van Jan Klaassen, de trompetter, is Dag, zuster Ursula.

En voor deze muzikale connectie gingen wij diep het Nederpop-archief in. The Maskers en Masters of War. The Maskers was een groep van de broers De Hond. En die zijn begonnen in de April Springs. En daar zat ook Rob de Nijs in. En heb je dit zinneltje ergens thuis liggen op Artoon en nog het hoesje onbeschadigd in mono op het nummer 0S25.375, dan heb je snel €40 in huis. In de jaren 70 zijn we beland bij 5 B-kanten van Nederpophits. En de eerste, dat is een dikke vette nummer 1 hit. We gaan naar 1970. She Likes Weeds van The TZ, hun 13e hit. En de B-kant Country Ride.

0: Dit is Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel.
1: De jaren 70.
2: Time Machine takes you back.
1: 1974.

En dan blijkt maar weer eens dat de B-kanten soms net zo mooi kunnen zijn als de A-kanten. The Shoes, de groep van Theo van S, No One Knows, in 1974. De B-kant van Face to Face, hun 14e hit. En dan de 8e hit voor Shocking Blue. We schrijven 1970, dat is Hello Darkness. En de B-kant, Picking Tomatoes.

Earth and Fire, de groep van de gebroeders Koerts en Jenny Kaagman, was zeker in het begin van haar hitcarrière een echte rockgroep. Vivid Shady Land in 1970, de derde hit en de B-kant van Wild and Exciting, en piekte op 5 in de top 40. En dan zijn we beland bij het laatste nummer alweer in dit item, 5 nederpophits. Maar volgende week hebben we ook weer 5 mooie B-kantjes voor jou klaar liggen. En voor de laatste gaan we naar 1975, de eerste top 40 hit voor Lucifer, de groep van Margriet Eshuis en drummer Henny Huisman, is House for Sale. En de B-kant, net zo mooi, My Dream World.

Susie Quartaro op het podium live presteerde ze niet echt goed. Maar ja, dat deed Madonna ook niet. Maar in de hitparade was ze wel succesvol. Dit was in 1979 haar zesde en laatste top 40 hit. She's in Love with You, geproduceerd door Chin Chapman. We zijn toegekomen aan de muzikale connectie hier in de jaren 70. En die gaan we leggen met het album Grab It for the Second van de Golden Earring. Album uit 1978. Hier is U-Turn Time.

New Year's Day, live van U2, Under a Blood Red Sky. Album uit 1983, het vierde album van de groep van Bono. En het is geproduceerd door Jimmy Iovine. En die heeft ook het album Crap It For A Second geproduceerd van The Golden Earring. We zijn beland bij het eerste album van The Outlaws. We schrijven 1975 en op dat eerste album staat ook die prachtige hit There Goes Another Love Song. Die gaan we niet draaien, maar gaan 9 minuten genieten van Green Grass and High Tides.

Ik hoop dat ik niks te veel heb gezegd. 9 minuten lang genieten van The Outlaws en Greengrass en High Tides. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70, waarvan ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Je kunt al die mooie plaatjes natuurlijk weer terug horen. mixcloud.com/de jaren 70. En die link van terug horen zet ik ook op de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. Bezoek je de jaren 70, like de jaren 70. Zometeen veel plezier bij mijn collega's hier. En ik ga jou achterlaten met de eerste top 40 hit voor de Brothers Johnson. We schrijven 1977, Strawberry 23. Ik bedank je voor het luisteren. Fijn dat je dat deed. En ik zou zeggen voor de komende week weer, houd afstand en houd het gezond. En dan zeggen wij graag tot de volgende week. Dag.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Staanstra met het radionieuws.
3: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobinsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sandra Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
2: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.

0: Francisco.
1: Arnold Overhuis.
2: Dit is net top 40, dit 30 zal ze kunnen zijn. In de season is nog uit te bestaan. Derde jaargang nummer 20 van 15 mei 2026 aflevering 100. En met vandaag 10 Nederlandse, 7 Belgische, 5 Amerikaanse, 1 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese productie. Waarvan 11 Nederlands-Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 8 stipnoteringen, 3 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van de 6 nummers afscheid moesten nemen.
3: Ten tweede uit de 30.
2: 4 weken uit Amerika, Lady Gaga en Ducci met Runaway. En na 5 weken uit Amerika, Bruno Mars met Risk It All. En na 3 weken eveneens uit Amerika, Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En na 5 weken uit Nederland, Nick Schilder met Gold. En na 4 weken uit Nederland, als speciale aanbieding, Kensington met Living Four. En de 6e en laatste in de lijst die verdwenen is. Na 6 weken uit België, de alarmdisc van vorige week, Wim Soeter met Vragen. Zijn ze alle 6 beland in de net op 40? Dan moet je vooral blijven luisteren. Kan je lang niet wachten? Ga naar facebook.com/denettop40. We gaan weer verder.
3: En dit was de top 3 uit de top 30 vorige week.
2: Op nummer 3, er komt van 4. 1 plaatsje omhoog vorige week. En na 5 weken notering uit Nederland, Nick Schilder met Cold. En vorige week stond op 2. Komend van 5, 3 plaatsen omhoog. Na 4 weken notering uit Nederland, oud speciaal aanbieding Kensington met Living Four. En de nummer 1 vorige week, oftewel de alarmdisc, kwam van 13, 12 plaatsen omhoog. Na 6 weken notering uit België. En dat was Wim Soeter met Vragen. Zijn ze allemaal binnengekomen in de net op 40? Je komt het allemaal te weten als je blijft luisteren.
4: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
5: Nummer

je 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21. Ja, en misschien is het opgevallen en misschien ook niet. Het is een beknopte versie van de Netto 40 Tip 30. En dat betekent over het algemeen dat Corné Wolfs niet in staat was om deze programma op te nemen. En dat mij werd gevraagd om het programma op te nemen. En dan doen we altijd een beknopte versie. En dan nu een overzicht van de nummers 30 tot en met 21. Op nummer 30 de eerste nieuwe binnenkomer uit Zweden, Jurp met One on One. En op 29 de tweede nieuwe binnenkomer uit Nederland, Chris Cross Amsterdam. Of Amsterdam, net hoe je het wil zeggen. Jan Smit en Frans Bauer, zij hoort bij mij. En op 28 komend van 30, twee plaatsen mogen, twee weken notering uit België. David van Dijk, ik kan het niet geloven. En de derde nieuw binnenkomer vinden we op 27 uit Canada. Dat is Justin Bieber met Beauty and Beat, featuring Nicki en Minja. Nee, ja, als ik het goed zeg. En op 26 komend van 29, drie plaatsen mogen, twee weken notering uit Nederland. Miss Montreal met Schuilen. En op 25 de vierde nieuwe binnenkomer in de lijst uit de Belgiek. En dat is Jeremy Vrielink met Op Weg naar mezelf. En die is met stip binnengekomen. Op 24 van 27. Drie plaatsen omhoog, drie weken notering uit Nederland. Een Nederlandstalige Grupo Sportivo. En het nummer heet Talkshow. En op 23 komend van 28, vijf plaatsen omhoog. En na twee weken notering uit België, DJ Lisjes en Milo met Forever Young. En op 22 komend van 25. Drie plaatsen omhoog, drie weken notering uit Nederland. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. En op 21 komend van 26. Vijf plaatsen omhoog, twee weken notering uit Amerika, Prince en With This Tea. En dit is met stip gestegen. Je hoort ze allemaal in de Tip 30.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen, ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren, een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serdar Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl. Online

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
2: Nummer 22.

De Top 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21. Ja, en misschien is het opgevallen en misschien ook niet. Het is een beknopte versie van de Net Top 40 Tip 30. En dat betekent over het algemeen dat Corné Wolfs niet in staat was om deze programma op te nemen. En dat mij werd gevraagd om het programma op te nemen. En dan doen we altijd een beknopte versie. En dan nu een overzicht van de nummers 30 tot en met 21. Op nummer 30 de eerste nieuwe binnenkomer uit Zweden. Jurp met One on One. En op 29 de tweede nieuwe binnenkomer uit Nederland. Chris Cross Amsterdam of Amsterdam, net hoe je het wil zeggen. Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En op 28 komend van 30, twee plaatsen mogen, 2 weken notering uit België. David van Dijk, ik kan het niet geloven. En de derde nieuw binnenkomer vinden we op 27 uit Canada. Dat is Justin Bieber met Beauty and Beat, featuring Nicki en Minja. Nee, als ik het goed zeg. En op 26 komend van 29, 3 plaatsen mogen, 2 weken notering uit Nederland. Miss Montreal met Schuilen. En op 25 de vierde nieuw binnenkomer in de lijst uit de Belgique. En dat is Jeremy Vrielink met Op Weg naar Mezelf. En die is met stip binnengekomen. Op 24 van 27. 3 plaatsen omhoog en 3 weken notering uit Nederland. Een Nederlandstalige Grupo Sportivo. En het nummer heet Talkshow. En op 23 komend van 28. 5 plaatsen omhoog. En na 2 weken notering uit België. DJ Licious en Milo met Forever Young. En op 22 komend van 25. 3 plaatsen omhoog en 3 weken notering uit Nederland. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappi Zappi. En op 21 komend van 26. 5 plaatsen omhoog en 2 weken notering uit Amerika, Prince en With This Tea. En dit is met stip gestegen. Je hoort ze allemaal in de Tip 30.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
3: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. Diep.

0: Hoor de hits van later in de Tip 30. De Tip 30 met een overzicht van 10 tot en met 2. Ja, en dan gaan we een overzicht van 10 tot en met 2 doen. En dan vertel ik je eerst natuurlijk dat dit de beknopte versie is, als je nog niet gehoord hebt, van de Net Top 40 Tip 30. Corné Wolfs was niet in staat om het programma op te nemen. En er werd aan mij gevraagd of ik het even waar wil nemen. En dat doe ik natuurlijk met alle liefde. Maar dat betekent wel de beknopte versie. En dan gaan we nu een overzicht doen van nummers 10 tot en met 2. Op 10, komend van 12, 2 plaatsen omhoog, 6 weken notering uit Europa. Angela featuring Justice met What You Want. En op 9, komend van 14, met stip gestegen naar 4 weken notering uit de UCV. En dat was, even kijken, de tip van deze week. Een van de drie tips van deze week. Ik moet wel goed opletten natuurlijk. Jelly Roll met I'm Good uit de film Goat, als ik het goed heb. En dan krijgen we een nieuwe binnenkomer. De nummer 5 binnenkomen. Nieuwe binnenkomer in de lijst op nummer 8. En dat is Nederland. En dat is een superstip. Ruben met 20 Seconds. En dat is de winnaar van The Voice of Holland. En op 7, komend van 11, 4 plaatsen omhoog naar 5 weken notering. En met stip gestegen uit de UCV. En was een speciale aanbieding van week 18. En Miles Smit met My Mess. En de nummer 6 komt van 9-3 plaatsen omhoog. 7 weken notering uit Noorwegen. Bausa met Magnetic. En op 5 komend van 10. 5 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen. 7 weken notering uit Colombia. Anita en Shakira met Shoka Shoka. En nou krijgen we de klapper van de week op de nummer 4. Uit de US of A staat hier, maar volgens mij moet dat Groot-Brittannië zijn. En dat is de Rolling Stones in de Stars. En op 3 komend van 5. 2 plaatsen omhoog naar 9 weken notering uit Litouwen. Justice, Jack Styles en John en Turn the Lights Off. En de nummer 2 deze week komt van 4. 2 plaatsen omhoog naar 7 weken notering uit Nederland. Davina Michel met Still Champagne.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

0: is dit 30.
1: Arnold Overhaas.
0: Ja, dit is bijna het einde van de Netflix Tip 30 van deze week. En toen gebruikelijk gaan we natuurlijk weer een overzicht doen van de gehele Netflix Tip 30. Derde jaargang, nummer 20 van 15 mei 2026, aflevering 100. Jawel, 100. Met vandaag 10 Nederlandse, 7 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 11 Nederlands-Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 8 stipnotieringen, 3 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekende dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste waar we van afscheid van moesten nemen was Lady Gaga en Ducci met Runaway. De tweede was Bruno Mars met Risk It All. De derde Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En de vierde Nick Schilder met Cold. En de vijfde Kensington met Living For. En de zesde en laatste die verdwenen is uit de lijst is Wim Soeter met Vragen. En of ze allemaal in de net op 40 beland zijn, dan moet je natuurlijk blijven luisteren. Dus kan je zo lang niet wachten, ga dan naar net op 40 Facebookpagina. facebook.com/de net op 40. En dan hebben we ook nog natuurlijk 6 nieuwkomers in de lijst. En de eerste vonden we op nummer 30 uit Zweden. Europe met One on One. En op 29 was de tweede nieuwe binnenkomer uit Nederland. Het was Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. En de derde nieuwe binnenkomer vonden we op 27 aan Canada. Justin Bieber, Beauty and Beat, featuring Nicki Minaj. En de vierde nieuwe binnenkomer op 25 uit België. Jeremiah Freelink met Op weg naar mezelf. En de vijfde nieuwe binnenkomer op 8. Een hele hoge binnenkomer uit Nederland. Ruben met 20 seconds. En dat is de winnaar van The Voice of Holland. En de klapper van de week op deze week op 4 uit Groot-Brittannië. De Rolling Stones in de Stars. Nou, dat waren er een heel wat nieuwkomers. En dan hebben we natuurlijk de 3 tips van deze week. En de eerste tip is Webstack met Zal ik deze tijd wel overleven? De tweede tip Frank Arnold met Het laat me koud. De derde tip van Jelly Roll met I'm Good. Je kan stemmen op 1 van de 3. Die wordt dan zeg maar met de meeste stemmen de alarmdisc van volgende week. Dus ga dan naar facebook.com/denettop40. Speciale aanbieding hebben we nog. One Republic met Need Your Love. Dat was hem dan even kijken. En dan moeten we alleen nog de nummer 1 aankondigen. De nummer 1, oftewel de alarmdisc van deze week. En die komt van 24, oftewel 23 plaatsen omhoog. Na 3 weken notering uit Groot-Brittannië. En dat is even kijken met superstip gestegen. Ik ga heel snel afscheid nemen. Misschien blijf ik luisteren naar de net op 40. Daar kom ik ook weer voorbij. Want daarvoor was Carné Wolfs ook niet beschikbaar. Dus dan hoor je me vanzelf weer voorbij komen. Zo niet. Dan tot de volgende keer. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All, de nieuwe alarmdisc. Yay! En dit is de Net op 40 nieuwe alarmdisc.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren het er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft, zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen, ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minimaal rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio
1: SNB
15: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
15: Radio
1: SNB.
16: Weet je
8: je nog die tijd van vroeger?
16: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
8: De onvergetelijke superhits.
17: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Goeiedag en welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Ook nog even wat opnieuw instellen, heb ik het idee. Want er is een kleine revisie geweest aan de mengtafel hier in de studio. Er was een schuif kapot en die moest even gerepareerd worden. En dan ga je dit soort dingen krijgen. Ik hoop dat hij een beetje goed staat nu. Gaan we wel vanuit. Hey, een bijzonder goede dag. Leuk dat je erbij bent. Even de voorgaande jocks bedanken. Dit fijne radiostation. En we begonnen de show met een plaat uit 1987. Crowded House. And Don't Dream It's Over. Natuurlijk een Amerikaanse, Nieuw-Zeelandse rockband. Opgericht in 1987. Het nummer staat op de vierde single van hun titelloze debuutalbum. Vrijdag 1 mei 87 werd die Veronica's alarmschijf. Ja, en het werd een grote hit. Nou ja, groot. Ja, voor mij een hele grote hit is nummer 1. Maar ze stonden er 13 weken in de Nederlandse top 40. En de hoogste rotering was nummer 5. Ik ben nog niet helemaal te spreken over de tonen hier zo. Hallo? Hey. Ja, dat had ik misschien eerst moeten doen. Nou ja. Hey, zometeen in dit uur rond de halve klok van het uur het Polygoonjournaal. En natuurlijk in de tweede uur rond die tijd de top 3 uit een vervlogen jaar. En ik ga even spieken. Ja, ik kan wel spieken, maar het staat er niet op. dat hou je dan nog even te goed voor mij. Hey, leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het komt voorbij hier op dit radiostation. In de Muziek Express, zometeen Tina Turner, Rubber Robbie. We hebben nog de Dire Straits, Cock Robin en nog veel en veel meer. De eerstvolgende plaat die we dan maar gedraaid zijn uit het jaar 1900 en wat was het ook alweer? 1968, ja. Tommy James en de Shondells en Crimson en...

plaat uit 1969. Crimson and Clover. En je hoort het hier in de Muziek Express. Zometeen Rubber Robbie en de vuile zeebeladen. Maar we gaan eerst een...

0: ik was wat knopjes aan het indrukken die ik niet in moest drukken. Nee. Hey, de volgende plaat is van een dame. Ze schijnt nog op te treden. Nou, ze is al aardig op leeftijd. En we gaan ze draaien. Amerikaanse rock and roll en soul duo in de jaren 60 en 70 actief. Maar zij als solo. Ja, die staat nog op de plank hoor. Ja hoor. We hebben het over Tina Turner samen met Ike Turner. Dat was nog in de tijd dat ze bij elkaar waren, volgens mij, ja. Platen 1971. 27 februari van het jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 18 weken in hoogste notering nummer 6. Ook zo'n lekker nummer, hè? Proud Mary.
1: Mm. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.

Ja, mooie plaat van Rubber Robbie, de vuile zeeballade hier op of in de Muziek Express natuurlijk. En Rubber Robbie kwam natuurlijk uit Leiden, actief tussen 78 en 1983. Ze woonden in een commune op een flat aan het Arendshorst in de Leidse Merenwijk. Ja, in een auto onderweg naar de studio om een punkplaat op te nemen. Werd er als geintje in 1978 de song Zuipen geschreven. En dat was eigenlijk het eerste nummer wat ze eerst als B-kant wilde uitbrengen. Maar nadat Hugo van Gelderen van De Tros de song ging draaien, werd het ineens een A-kant. Ja, je weet nog wel, vroeg had je van die singles. Voor de mensen die dat niet weten, ja, er zullen er genoeg zijn. Ja, vroeger had je vinyl en dan kocht je van die singeltjes, van die 45 toerenplaatjes. En die moest je dan met zo'n ronde tutteltje. Ja, ik noemde dat altijd een tutteltje. En dan zat hij in het midden en dan draaide die rond. Ja, en dan had je een A- en een B-kant. Ja, tegenwoordig is het allemaal MP3. Maar ja, toen nog niet hoor. Toen hadden we kasten vol met vinyl. Ja, die liggen allemaal in de opslag. Ja. Moet daar nog eens een keer vanaf, maar ja. Hé, dat was Rubber Robbie dus. En de volgende plaat is van de Britse rockband. Met als weer bekendste lid Mark Knopfler. Jawel. Zometeen lekker de plaatjes aan elkaar. Eerst even wat lekker werk van deze formatie. 78. 19 augustus van het jaar kwamen ze binnen. Met dit nummer. 8 weken stonden ze erin. Hoogste notering nummer 3. Dit zijn de Duitsers.

0: SME. De enorme toeneming van het aantal huisdieren in ons land heeft de vraag naar diergeneeskundige hulp sterk gestimuleerd.
1: Familie van Horen, kamer 4.
0: We zijn in de faculteit der diergeneeskunde in Utrecht, waar studenten worden opgeleid tot dierenarts. Als intensieve behandeling en bewaking nodig zijn, worden ernstig zieke dieren vaak in de kliniek opgenomen, wat de studenten de mogelijkheid biedt ziekteverloop en genezing geheel te volgen. Soms moet operatief worden ingegrepen en dat gebeurt onder omstandigheden die volledig vergelijkbaar zijn met de operaties bij de mens. Ook wat de anesthesie betreft.
2: Dan zul je...
0: Ziektebeelden bij de grote landbouwhuisdieren kunnen gedemonstreerd en besproken worden in een collegezaal, waarbij van videoapparatuur gebruik wordt gemaakt om alle studenten te kunnen bereiken. Een dierenarts komt als hij is afgestudeerd voor tal van moeilijke gevallen te staan. Zoals bijvoorbeeld een verlossing bij een stuitligging van een kalf. Studenten moeten daarom een aantal van deze verlossingen bijwonen, opdat zij later de vereiste hulp kunnen bieden. Om vertrouwd te raken met de echte praktijksituatie worden in de omgeving van Utrecht bedrijven bezocht, waarbij de laatstejaarsstudenten onder leiding van docenten zelfstandig onderzoek verrichten. Dierenartsen waken over de duizenden dieren in pluimvee- en varkensbedrijven. En ook die toekomstige zorg is in de opleiding begrepen. En verder zijn dierenartsen nauw betrokken bij de zorg voor ons dagelijks voedsel. Studenten doorlopen in hun laatste studiejaar een stageperiode in een slachthuis, waarbij hun geleerd wordt waarop ze moeten letten om de deugdelijkheid van vlees te kunnen beoordelen. De aanstaande dierenarts wordt tijdens zijn opleiding ook geconfronteerd met het paard, dat uit de landbouw grotendeels is verdwenen, maar in recreatie en sport een steeds grotere plaats inneemt. In Utrecht wordt wetenschappelijk onderzoek verricht met behulp van een tredmolen. De werking van hart en longen, die bij een draverij niet kan worden nagegaan, kan via deze unieke home trainer precies worden gemeten, zowel in stap als in draf. Op deze wijze kan de arbeidscapaciteit van het paard nauwkeurig worden vastgesteld. Dierenarts is een verzamelnaam voor een grote verscheidenheid aan taken. In Nederland is de faculteit der diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit in Utrecht de enige instelling die opleidt voor dit veelzijdige beroep. Maar zij heeft slechts een beperkte opleidingscapaciteit.
3: Hier hoor je ze allemaal.
4: De hits. Waarvoor je radio even een stukje harder zet.
3: De Muziek Express met Jeroen Jansen.

1986. You're the Cock Robin and the promise you made. Werd opgericht in 1984 en leidde rond. Werd geleid door Peter Kingsbury. En ze hadden met deze plaat de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Het kwam binnen op 22 februari 1986. Stond op maar liefst 13 weken, maar van 2 weken nummer 1. Hey, leuk dat je luistert naar de Muziek Express. En ja, Cock Robin werd natuurlijk heel veel gedraaid op de landelijke zenders. Onder andere bij de Tros, de Veronica en bij Radio 3. En de zeezender Radio Monique. En ik kan je vertellen, ja, die mannen zijn weer bezig hoor. Lekker hoor, die oude muziek op al die radiozenders die... ja, die toch weer het oog heeft voor die zeezenders. Hè. En ik blijf het maar roepen en ik blijf het maar zeggen. Laten we de koppen bij elkaar slaan en nou niet slaan, maar figuurlijk dan. Laten we een boot regelen en laten we daar gewoon een aantal weken voor de Nederlandse kust ja, op gaan uitzenden. Ik denk dat dit haalbaar is. Ik denk dat de agentschap Telecom in Groningen best bereid is om daar een mouw aan te passen. Dat we toch een redelijk zware middengolfzender daar aan kunnen zetten. Blijft een droom. Ja, mogelijk zijn er anderen die diezelfde droom nastreven. Ja, neem gerust even contact op. info@demuziekexpress.nl. Ja. Nou, we willen het toch over hebben. Kijk ook eens even op onze website. Of op de website demuziekexpress.nl. Of op Facebook. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Je hoort het hier. Zometeen Oh Darling van Theo Diepenbroek uit 1968. We gaan eerst naar een Amerikaanse meidengroep uit New York. Ze worden beschouwd als een van de belangrijkste meidengroepen van de eerste helft van de jaren 60. Ze hadden hits als There's Not of No Other, Like My Baby, Uptown and He's Sure, The Boy I Love. En He's a Rebel. Ja. Maar die gaan we allemaal niet draaien. Nee. Wij gaan een plaat draaien van de Crystals. Want daar hebben we het over. De plaat kwam binnen op 1 april 1963 in de Nederlandse top 40. Oh. Dit zijn de Crystals tussen 63. En dat doe Ron.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

je hoorde Theo Diepenbroek. En Oh Darling uit 1978. Hij begon zijn carrière in de jaren 50. Hij stond geruime tijd onder contract van een platenmaatschappij, Telstar. En dat was dan van Johnny Hoes. Hij was zanger, accordeonist, bandleider. Oftewel bandleider. En hij vormde onder andere ook Theo Diepenbroek en de Pipo's. En daarna Theo en zijn troubadours en troubadours. Ja, en eigenlijk, ja, heeft hij best wel veel gedaan. Ja. Theo Diepenbroek overleed in 2018 op 85-jarige leeftijd. Maar zijn muziek blijft en dat hoor je af en toe in de Muziek Express voorbij komen. Ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 het herleeft op jouw radio. Leuk dat je erbij bent, 2 uur lang. Ja, nu niet meer. Het uur is alweer bijna om, joh. En dat gebeurt als je het naar je zin hebt, toch? Ja. Zo meteen Dave en Dances Maintenant uit 1975. Maar eerst gaan we naar een Britse popgroep die vooral in de eerste helft van de jaren 80 succesvol was. Middelpunt van de band was Boy George, een homoseksuele androgyne zanger uit Londen. Ja, Boy George was lid van de groep Bow Wow. De vroegere Ants and the Adamants onder het pseudoniem Lucien Lush. En hij, bij dit nummer zit hij dan bij The Culture Club. Ja. Plaat uit 1983. 24 september van het jaar kwamen ze binnen de Nederlandse top 40. 11.

Methanol uit 1975 met Dave. Zijn echte naam lijkt er helemaal niet eens op. Nee, hij heet Wouter Otto Levenbach. Het is een Nederlandse zanger die sinds 1965 in Frankrijk woont. En in dat land zeer bekend en populair is. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ja. Het nummer is gebaseerd op een versnelde versie van Moonlight Serenade van Glenn Miller uit 1939. Zijn partner en tekstschrijver schreef er een Franse tekst bij. En er zijn zo'n 3,5 miljoen singeltjes van verkocht. En vooral in dat in Nederland, België en Frankrijk. Hey, beste mensen, het loopt tegen het einde van het eerste uur. Dat betekent dat ik even ruimte maak. Dan zijn we zo meteen aan de andere kant van de tijd zijn we terug. In het tweede gedeelte met de Muziek Express. En verder ook weer natuurlijk met de leuke muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80. Laat je achter met twee platen zometeen drukwerk en Hey Amsterdam. Maar we gaan eerst naar Sir Cliff Richard. En het nummer uit 1969.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Premier Jette gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jette voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jette noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SMB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio
8: SMB.
9: Weet je nog die tijd van vroeger?
10: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
9: De onvergetelijke superhit.

Dance 83. Hey, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Waar leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 voorbij komt. Hey, David Bowie was natuurlijk een Britse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. Helaas overleed hij op 10 januari 2016 in New York. Ja, twee dagen na zijn 69ste verjaardag en het uitkomen van zijn album Black Star. Bowie's dood veroorzaakt wereldwijd opnieuw een golf van Bowie's nieuws. Alle media pikken het nieuws vroeg in de ochtend onmiddellijk op. Ja, de NOS besteedt in het 8-uur-journaal zelfs 10 minuten aan Bowie's plotselinge overlijden. Ja, de schok van het overlijden en de totale onbekendheid van Bowie's ziekte wordt vermengd met grote bewondering voor het feit dat Bowie tot het laatst heeft doorgewerkt. En ja, naar achteraf pas blijkt in die anderhalf jaar zorgvuldig heeft voorbereid met een toneelstuk. Of een theaterstuk. Lazarus en het album Black Star. Ja. Hij zal wel gedacht hebben, ik breng dat plaatje of die LP uit en dan ga ik. Ja. Ja, wie weet. Is dat wel zo gegaan? Ik ben er niet bij geweest. Leuke muziek, zei ik al, uit de jaren 60, 70 en 80. Wat hebben we in de tweede uur allemaal voor jou? Nou, Kenny Rogers, Boney M, Albert Hammond. Die gaan we zo draaien, plaat uit 1973. Maar eerst een plaat die ik een van de beste vind van deze band. Het is de vijfde single van de groep. Afkomstig van het tweede album, Sheet Music. We hebben het over, over wie hebben we het eigenlijk? Deze. Oh ja, snoeiende gitaren. Dit is de formatie 10cc, plaat uit 1974 en de Wall Street Shuffle.

een aantal singles die weinig succes hadden, had Tenzin zien met dit nummer. The Wall Street Shuffle van Eric Stewart en Graham Goldman. Ja, weer eens een voltreffer. Nou, de single gaat over Wall Street, je weet wel. De economie in Amerika, de dollar en andere valuta. De familie Rothschild en Howard Hughes. Tevens wordt de teleurgang... even kijken hoor, zo... Die even aanzetten, ja. Tevens wordt de teleurgang van de Britse pond nog even aangestipt. Feel the sterling crumble. En de mening dat alles te koop is... inspireerde. Inspiratie kwam van Lol Cream. Tennessee reed na het succes met Rubber Bullets in een limousine over Wall Street. Cream dacht meteen aan de titel Wall Street Shuffle. Ja. Leuke muziek. Dat was een plaat uit 1974. Dat stond er trouwens 14 weken in, waarvan 1 week nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ja. Muziek uit... vervlogen tijden, muziek uit zee. Toen er nog zendschepen voor de Nederlandse en Belgische en Engelse kust lagen. Wij proberen dat gehalte weer een klein beetje bij jou door de radio heen te persen. En dat gaan we doen ook. Zometeen hoor je Erik Meesie. Opgegroeid in Apeldoorn, werd in de jaren 80 bekend als zanger en gezicht van de Nederlandse band Toontje Lager. Ja. Maar hij deed ook wel eens wat solo en dat was deze dus. Plaat uit 1986. Maar we gaan eerst naar een Britse zanger, Albert Hammond. Het nummer werd uitgebracht in april 1973 als single van een gelijknamig album. En het bereikte de eerste positie op de hitlijsten in Noorwegen. Platen 73 dus. Free Electric Band. Je hoort het hier in de Muziek Express. Een hele goede dag. En blijf luisteren.

de Nederlandse Erik Mazy. En het nummer Zonder Jou, plaat uit 1986. Kwam binnen op 8 maart van dat jaar. 10 weken erin, hoogstnoteerd over 8. We hadden natuurlijk een van de medewerkers van onder andere Toontje Lager. Ja. Mazy was van 94 tot 2015 adviseur muziek bij de Rijnbrinkgroep in Arnhem. En vanaf 1998 is hij daarnaast werkzaam als muziekleraar. Ja, daar hebben we toch wat van kunnen maken. Leuke muziek uit het verre hitverleden. De jaren 60, 70 en 80. Het komt voorbij hier in de Muziek Express. En zometeen een plaat van, even kijken hoor, tot aan de klok van de top 3. Ik had het even uitgezocht, 13 februari 1974. Dat jaar komt de top 3 van een vervlogen top 3.

0: Country. Plaat uit 1980. Maar we gaan eerst richting... een Duitse discogroep uit 1977. Althans, het singeltje werd in 1977 een groot succes. Hij kwam binnen op 21 mei 1977. Stond er 15 weken in, waarvan de hoogste notering 6 weken nummer 1. We hebben het over Bonnie M. En zij hebben het dan weer over Ma Baker.
1: 1973.
2: Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: De muziek gaat maar door en door.
1: De Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Everyone considered him the coward of the county.

Je hoorde de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat was dit keer 1974 op 13 februari van dat jaar. Op 3 blijven staan tot 3 weken in de Nederlandse top 40. Farce Majeure team met Kiele Kiele Kuwait. Op nummer 2 afkomstig van nummer 6. 4 plaatsen gestegen. 3 weken in die top Nederlandse top 40. Ja, Mud and Dynamite. En op 1 blijven staan toen 4 weken in de Nederlandse top 40. Vader Abraham en Den L is in de olie. Ja. Volgende week even rond deze tijd, rond het halve uur in het tweede uur. Ja, een beetje de top 3 uit een vervlogen jaar. Een van welke dat geworden, dat hoor je volgende week. Want dan is er gewoon weer een nieuwe editie van de Muziek Express. Zometeen Mout en McNeil. Met het nummer van Willem Duin en Mackie McNeil.

0: Sjoukje van Spijker, dat is haar echte naam. Na haar huwelijk bekend als Sjoukje Smit.
1: Ja.
0: En het nummer Ik zie een ster uit 1974. Maar eerst een plaat van de Beach Boys. Een plaat uit 1969. 22 maart 1969 kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Stonden er 7 weken in hoogste notering. Nummer 6 voor deze nummer. De Beach Boys en I Can Hear The Music.

Ja, u hoort de Mouten, McNeil en Nicky in Ster uit 1974. Ook buiten de Nederland was het duo succesvol. Het scoorde in heel Europa grote hits, zelfs in de Verenigde Staten. Bereikt het enigszins dubbelzinnige How Do You Do? Het kenmerkende na na na na werd in het Amerikaans-Engels inderdaad opgevat als een toespeling op seks. Ja. Nou, waarschijnlijk is dat niet zo bedoeld, maar ja, je weet het niet. Hey, leuk dat je erbij bent. Nog eventjes de Muziek Express, een kleine 10 minuten te gaan en dan geef ik het stokje weer over. Ja, ja. Ja, het gaat veel en veel te snel als je het naar je zin hebt. En aangezien ik het naar mijn zin heb, dan gaat het heel erg snel. Ja. Maar niet getreurd, ik ga je nog wel even verblijden met pak een beetje tweetal, drietal plaatjes. De volgende is uit 1981, stond er 13 weken in, waarvan 2 weken nummer 1. Dit is Alvin Stardust en zijn

Ja, en het loopt tegen de klok van... ja, wat is het eigenlijk? Even mijn klokje kwijt. Ja. Nou, in ieder geval loopt tegen het einde van het programma aan de Muziek Express. Dat betekent dat ik jullie weer ga begroeten. En wens jullie een genoeglijke voortzetting. En volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, gaan we het er gewoon weer over doen hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Laat je achter met twee platen. De laatste is Cloud uit 78 met Substitute. Maar we gaan eerst naar een man afkomstig uit Amerika. Een Amerikaanse zanger, songwriter, pianist en componist. We hebben het over Ray Charles. En I Can't Stop Loving You uit 62. Hey, bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. En blijf genieten van de mooie muziek die jou tegemoet komen. Hoi ja.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
1: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SMB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio
8: SMB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 10:30 tot 12 is er een inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
9: Mag, geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Bibliotheek Batch kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Ink Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.